0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom. Na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting HALT, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar HALT wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard.
1: Elke dag.
0: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
1: RTV Dijk en Waard.
2: This generation rules the nation with fresh shine.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom. Na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met livebands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Actiegroep Dolomina's heeft in verschillende steden in het land fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen reden vrouwen in het donker door de stad terwijl ze bellen en roepen. De actie is onderdeel van het initiatief Wij eisen de nacht op, dat vorig jaar is gestart. De Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging is een campagne gestart om studenten bewust te maken van de gevolgen van het doorsturen van video's, foto's en stickers van anderen. De campagne volgt op de verspreiding van een zogenoemde Banga-lijst in maart 2024, waar namen, foto's en persoonsgegevens van ongeveer 30 vrouwen werden gedeeld. De campagne wordt ondersteund door andere Utrechtse studentenverenigingen en onderwijsinstellingen. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer in een bergachtig gebied op ongeveer 60 kilometer van de bestemming. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. De Verenigde Staten gaan $850 miljoen betalen aan de Verenigde Naties. Het land is de Verenigde Naties nog zeker $4 miljard schuldig, waarvan een deel bestemd is voor de reguliere begroting en een deel voor vredesoperaties. In februari betaalden de Verenigde Staten eenmalig $160 miljoen aan de Verenigde Naties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern in Duitsland raakten tientallen agenten en supporters gewond door confrontaties rondom het stadion. 8 van de in totaal 85 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Na afloop van de wedstrijd werd een spandoek in brand gestoken en zijn enkele voetbalfans aangehouden. Bij de crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar de kustplaats Zadar en stortte neer op ongeveer 60 kilometer van de bestemming in een bergachtig gebied. Rond 4:15 'smiddags werd het contact verbroken, waarna de resten en de lichamen uren later werden gevonden. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties. Het land heeft nog zeker $4 miljard openstaan bij de VN. Deels voor de reguliere begroting en deels voor vredesoperaties. In februari betaalden de Verenigde Staten eenmalig $160 miljoen aan de VN. Actiegroep Dolle Mina's heeft in meerdere steden in het land fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. In onder andere Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen trokken de deelnemers in het donker door de straten met protestborden. Dezelfde actie werd vorig jaar ook gehouden naar aanleiding van de dood van een 17-jarig meisje uit Apkoude. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Bij een vliegtuigcrash in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer in een bergachtig gebied ongeveer 60 kilometer voor de bestemming. De resten werden uren na het verliezen van het contact rond 4:15 middags gevonden. Bij een Duitse bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern zijn bij ongeregeldheden 85 mensen gewond geraakt, van wie 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie zette 1400 agenten in en verrichtte meerdere aanhoudingen. De verlenging werd kort uitgesteld en na het laatste fluitsignaal moest de brandweer een brandend spandoek blussen. Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht definitief beëindigd, vanwege aanhoudende buikklachten en koorts. De Olympisch kampioen stapte vrijdag in Oudewater uit het water, nadat hij eerder al een dag had overgeslagen. Met de tocht wilde hij 270 kilometer zwemmen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. De Verenigde Staten maken een bedrag van $850 miljoen over aan de Verenigde Naties. Het land heeft nog ongeveer $4 miljard schuld openstaan bij de organisatie, verdeeld over de reguliere begroting en vredesoperaties. Onder het presidentschap van Trump trok de VS zich terug uit verschillende VN-organisaties, waaronder UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer in een berggebied op ongeveer 60 kilometer van de bestemming. Uren na het verlies van contact, rond 4:15 'smiddags, werden wrakstukken en de lichamen gevonden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern raakten in totaal 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Tijdens het duel ontstonden vechtpartijen en werden vuurwerk, fakkels en bekers gegooid, waarna de politie het veld moest betreden. Enkele voetbalfans zijn aangehouden. De Verenigde Staten en Canada hebben geen handelsakkoord bereikt, waarna de Verenigde Staten importheffingen van 50% hebben aangekondigd op bepaalde Canadese producten. De tarieven moeten nog vandaag ingaan, na 3 dagen onderhandelen in Washington. Canada haalt zijn onderhandelaars terug en heeft aangekondigd de Amerikaanse tarieven te zullen vergelden. Mercedes en Ferrari gelden als favorieten voor de laatste Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Maar McLaren en Red Bull Racing maken volgens kenners ook kans. Max Verstappen won op dit circuit in 2021, 2022 en 2023, maar heeft dit seizoen nog geen overwinning behaald. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar ontbreekt wegens een polsblessure.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Bij een Duitse bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern zijn 85 mensen gewond geraakt, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Zowel agenten als supporters raakten gewond door geweld en het afsteken van vuurwerk en fakkels. De politie hield enkele voetbalfans aan en doet onderzoek naar verschillende strafbare feiten. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer op ongeveer 60 kilometer van de eindbestemming in een bergachtig gebied. De oorzaak van de crash is nog niet bekend en wordt dit weekend onderzocht. TikTok betaalt $400 miljoen aan de Amerikaanse overheid om een rechtszaak over de privacy van kinderen te schikken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had het bedrijf in 2024 aangeklaagd omdat kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming een account konden openen. In Europa krijgt TikTok ook kritiek op de bescherming van minderjarige gebruikers. De Verenigde Staten gaan een importheffing van 50% invoeren op bepaalde Canadese producten, nadat handelsgesprekken tussen beide landen zijn mislukt. Canada haalt zijn onderhandelaars terug en heeft aangekondigd de nieuwe Amerikaanse tarieven volledig te zullen vergelden. De heffingen gelden vanaf vandaag en raken ongeveer 5% van de jaarlijkse Canadese export naar de Verenigde Staten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. TikTok heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf betaalt daarvoor een bedrag van $400 miljoen, omgerekend €342 miljoen. De zaak ging over het onvoldoende beschermen van de privacy van kinderen en is met de schikking beëindigd. De Verenigde Staten gaan importheffingen van 50% invoeren op bepaalde producten uit Canada, nadat handelsonderhandelingen tussen de landen zijn mislukt. De tarieven moeten vandaag al ingaan en Canada heeft aangekondigd deze te zullen vergelden. Ongeveer 5% van de Canadese export naar de Verenigde Staten wordt hierdoor getroffen. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland tussen SV Waldhof Mannheim en 1 FC Kaiserslautern raakten tientallen agenten en supporters gewond. In totaal liep het aantal gewonden op tot 85, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie verrichtte aanhoudingen en doet onderzoek naar verschillende strafbare feiten. Bij een vliegtuigcrash in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralichte toestel uit Tsjechië was onderweg naar Zadar en stortte neer op ongeveer 60 kilometer van de kustplaats. De resten van het vliegtuig en de lichamen werden enkele uren na het laatste contact rond 4:15 gevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waard Techniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waard Techniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waard Techniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Nederland is volgende week een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar. De maan wordt voor ongeveer 93% bedekt en het maximum van de eclips is rond 6:15 in de ochtend. De maansverduistering is het best te zien bij heldere hemel en op plekken met vrij zicht op de zuidwestelijke horizon. In het dorp Crystal in de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen door een aanval van een beer. De beer werd daarna opgejaagd, neergeschoten en uiteindelijk gedood in een bos. Dodelijke berenaanvallen in bewoond gebied zijn in New Mexico zeer zeldzaam en kwamen voor het laatst voor in 2001. TikTok heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie geschikt door een bedrag van $400 miljoen te betalen. De zaak draaide om onvoldoende bescherming van de privacy van kinderen en is met de schikking van tafel. Ook in Europa krijgt TikTok kritiek, omdat accounts van minderjarigen, volgens de Europese Commissie, niet voldoende zijn afgeschermd. De handel en leveringen van humanitaire hulp van Mexico naar Cuba zijn sterk teruggelopen door Amerikaanse sancties tegen Cuba. Vrijwilligers in Mexico-stad verzamelen en sorteren nu vooral medische goederen om per schip naar Cuba te sturen. Volgens betrokkenen is Mexico vanwege de economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten beperkt in de hulp die het land kan bieden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De politie heeft in Zwolle een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht en een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van diefstal bij ouderen als nepagent. De twee maakten onder meer geld en sieraden buit die inmiddels zijn teruggegeven aan de slachtoffers. De verdachten zitten vast. Russische kruisraketten en nieuwe drones met straalmotor vallen regelmatig de haven van Odessa aan, waarbij veel bewoners nauwelijks reageren op het luchtalarm. Oekraïense militairen geven aan dat er steeds meer verschillende wapens worden ingezet, zoals ballonnen met explosieven en nieuwe kruisraketten. De toevoer van Amerikaanse Patriot luchtverdedigingssystemen bevindt zich momenteel op een laag niveau. De Japanse politie heeft een klimmer op de berg Fuji opgedragen terug te keren nadat hij zijn 7-jarige zoon alleen had achtergelaten op ongeveer 2500 meter hoogte. De jongen werd ongedeerd aangetroffen door een medewerker van een berghut en had slechts snacks en frisdrank bij zich. Ook reddingswerkers haalden een Duitse vrouw van de berg nadat zij onderweg ziek werd. Terrence Peters, de enige hockeyer van kleur bij Oranje, noemt het WK in eigen land een groots evenement, maar mist aandacht voor diversiteit. De KNHB wil dat in 2033 kinderen uit 30 niet-traditionele hockeywijken kennis maken met de sport. De Hockey Foundation werkt hiervoor samen met scholen, lokale clubs en rolmodellen. Dan lokaal nieuws. In Toko Tomohon Manado, aan de middenweg in Herugowaard, is vrijdagmiddag rond 2 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken waar een pan vlam vatte. Daarbij kwam een grote steekvlam vrij. Op het moment van de brand waren meerdere mensen in het pand aanwezig. Het gebouw kwam al snel vol rook te staan. 2 mannen raakten gewond. Eén van hen liep ernstige verwondingen op en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Russische raketten en nieuwe types drones met straalmotor vallen regelmatig de haven van Odessa aan, waarbij het luchtalarm vaak afgaat. Oekraïense luchtafweer probeert deze aanvallen tegen te houden, maar het onderscheppen van nieuwe, snellere drones als de Shahed is lastig. Volgens Oekraïense militairen zijn Amerikaanse Patriot-luchtdoelraketten cruciaal voor de verdediging, maar de voorraad daarvan is op dit moment uitgeput. De politie heeft een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht en een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van diefstal als nepagent in Zwolle en omgeving. Op minstens 2 adressen werden ouderen bestolen van geld en sieraden die inmiddels zijn teruggegeven aan de slachtoffers. De verdachten zitten vast. Een automobilist heeft op de vluchtstrook van de A558 bij Oorschot zijn roes uitgeslapen. Uit politieonderzoek bleek dat hij onder invloed was van cocaïne en alcohol. De man heeft meerdere bekeuringen gekregen. De Japanse politie heeft een klimmer op de berg Fuji opdracht gegeven terug te keren, omdat hij zijn 7-jarige zoon op de berg had achtergelaten. De jongen werd ongedeerd gevonden door een medewerker van een berghut en kon daar schuilen. Ook hebben reddingswerkers een Duitse vrouw gered die tijdens de afdaling hoogteziekte kreeg. Dan lokaal nieuws. In Toko Tomohon Manado, aan de middenweg in Herugowaard, is vrijdagmiddag rond 2 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken waar een pan vlam vatte. Daarbij kwam een grote steekvlam vrij. Op het moment van de brand waren meerdere mensen in het pand aanwezig. Het gebouw kwam al snel vol rook te staan. 2 mannen raakten gewond. Eén van hen liep ernstige verwondingen op en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst diverse buien. Later krijgen de droge perioden de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Oekraïne heeft een distributiecentrum van webwinkel Ozon, een industriële faciliteit en de olieraffinaderij van Novokuibishevsk aangevallen in de Russische regio Samara. Daarbij vielen doden en raakten meerdere mensen gewond, aldus de gouverneur van de regio. Volgens Ozon werden ruim 500 werknemers net voor de aanval geëvacueerd en zijn alle werkzaamheden voorlopig stopgezet. Marcos Rodriguez, die als kind 12 jaar tussen de wolven leefde zonder menselijk contact, is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Spaanse publieke omroep RTVE. Rodriguez was bekend als de wolvenjongen van Sierra Morena en zijn leven inspireerde de film Among Wolves uit het jaar 2010. Een automobilist heeft gisterochtend op de vluchtstrook van de A55 bij Oorschot zijn roes uitgeslapen. De politie trof de man na een melding aan en nam hem mee naar het bureau. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed was van cocaïne en alcohol en hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. De Japanse politie heeft een vader opdracht gegeven om terug te keren tijdens een klim op de berg Fuji, nadat bleek dat hij zijn 7-jarige zoon alleen had achtergelaten op 2500 meter hoogte. De jongen werd ongedeerd aangetroffen door een medewerker van een berghut. Reddingswerkers brachten ook een Duitse vrouw in veiligheid, die hoogteziekte kreeg tijdens de afdaling van dezelfde berg. Dan lokaal nieuws. De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft daarop een proces-verbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Spanjaard Marcos Rodriguez, bekend als de wolvenjongen van Sierra Morena, is op 80-jarige leeftijd overleden. Rodriguez leefde als kind 12 jaar zonder menselijk contact tussen de wolven in het Sierra Morena gebergte. Zijn levensverhaal diende als inspiratie voor de film Among Wolves uit 2010. Oekraïne heeft in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon, een industriële faciliteit en de olieraffinaderij van Novokuibyshevsk aangevallen, meldt de gouverneur van de regio. Bij de aanval op de raffinaderij vielen doden en raakten meerdere mensen gewond. Ozon zegt dat alle werkzaamheden voorlopig zijn stilgelegd en dat meer dan 500 medewerkers kort voor de aanval zijn geëvacueerd. De Japanse politie heeft een klimmer op de berg Fuji laten terugkeren nadat hij zijn 7-jarige zoon halverwege de berg alleen had achtergelaten. De jongen werd ongedeerd aangetroffen bij een berghut waar hij schuilde met snacks en frisdrank. Ook is een Duitse vrouw van de berg gehaald nadat zij hoogteziekte kreeg tijdens de afdaling. Een automobilist heeft op de vluchtstrook van de snelweg A54 bij Oorschot zijn roes uitgeslapen. De politie ontdekte dat de man onder invloed was van cocaïne en alcohol. De automobilist heeft hiervoor meerdere bekeuringen gekregen. Dan lokaal nieuws. De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft erop een procesverbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Marcos Rodriguez, bekend als de wolvenjongen van Sierra Morena, is op 80-jarige leeftijd overleden. Rodriguez leefde 12 jaar zonder menselijk contact tussen de wolven in het Sierra Morena gebergte. Zijn leven inspireerde de film Among Wolves uit 2010. Oekraïne heeft in de Russische regio Samara een distributiecentrum van depwinkel Ozon, een industriële faciliteit en de olieraffinaderij van Novokuibishevsk aangevallen. Bij de aanval op de olieraffinaderij vielen doden en raakten meerdere mensen gewond, onder wie medewerkers van Ozon. Het distributiecentrum in Chapayevsk vloog in brand en alle werkzaamheden zijn stilgelegd. De politie in Zweden onderzoekt of de 18-jarige man die leerlingen van een school aanviel actief was in chatgroepen die geweld op scholen promoten. Een bron meldt dat de politie ook kijkt of de dader 20 minuten voor de aanval een foto met een zwaard op TikTok plaatste. Bij de aanval kwam een 17-jarig meisje om het leven en raakte 3 andere leerlingen gewond. PSV heeft tegen FC Utrecht thuis met 1-1 gelijk gespeeld in de vrouwen-eredivisie. FC Utrecht kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Rogelity Dap, nadat keepster Femke Bastiaan haar met een lange bal lanceerde. PSV maakte vlak voor het einde gelijk door een eigen doelpunt van Vanilla van Marsbergen. Dan lokaal nieuws. De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft erop een proces-verbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waardtechniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waardtechniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waardtechniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
6: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant werden zij beschuldigd van insubordinatie, oftewel ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Stars and Stripes bestaat sinds 1861 en wordt deels gefinancierd door het Pentagon. Het Witte Huis heeft fel gereageerd op uitspraken van de democratische senator John Ossoff over president Trump en diens assistente Natalie Harp. Ossoff suggereerde tijdens een toespraak dat Trump veel tijd doorbrengt met Harp, die bekend staat als de menselijke printer en pas sinds 2022 voor Trump werkt. Er zou bezorgdheid zijn over Harps toegang tot het Witte Huis zonder volledig veiligheidsonderzoek. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot 12 uur vanmiddag 222 schademeldingen ingediend bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 adressen gaat het mogelijk om een acuut onveilige situatie. Er zijn op 3 plaatsen inspecties geweest en op 1 adres zijn direct maatregelen genomen. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Rond bijna 4 uur 's ochtends botste een politieauto en een Volkswagen Passat op de A66 na een achtervolging. Het Onafhankelijk Bureau voor Politieonderzoek onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Dan lokaal nieuws. De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft erop een proces-verbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken. Dit gebeurt zelden op het eiland. De vorige keer was in 2000. In 2024 spoelde ook een dwergvinvis aan op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt alsnog hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Rusland al een groot blusvliegtuig gestuurd. Maar nu leveren onder andere Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Duitsland extra materieel en personeel. Servië is geen lid van de Europese Unie, maar ontvangt toch bijstand. Bij zware regenval aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt en moesten ongeveer 400 mensen worden geëvacueerd. In Roda de Berà raakten 3 mensen gewond doordat een muur instortte en werden 300 campinggasten naar een sporthal gebracht. Door de regen staan veel wegen onder water en is het treinverkeer verstoord. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot het middaguur 222 schademeldingen gedaan bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was volgens bewoners sprake van een mogelijk acuut onveilige situatie. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste in de omgeving sinds maart.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft daarop een proces-verbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Ben jij op zoek naar inbraakbeveiliging of camerabewaking? Of juist naar smart home oplossingen waarmee je alles, van geavanceerde beveiliging tot energiebeheer, via je telefoon kunt regelen? Of heb je last van slechte wifi-ontvangst? Neem dan snel contact op met Dijk en Waard Techniek, de beveiligingsspecialist van de regio. Onze expertise en betrouwbaarheid maken Dijk en Waard Techniek de ideale partner voor al je beveiligingsbehoeften. Bezoek onze website op www.dijkenwaardgroep.nl en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. Dijk en Waard Techniek. Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op.
5: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
7: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Servië vraagt alsnog hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Rusland al een groot blusvliegtuig gestuurd. Maar nu leveren onder andere Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Duitsland extra materieel en personeel. Servië is geen lid van de Europese Unie, maar ontvangt toch bijstand. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken. Dit gebeurt zelden op het eiland. De vorige keer was in 2000. In 2024 spoelde ook een dwergvinvis aan op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot het middaguur 222 schademeldingen gedaan bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was volgens bewoners sprake van een mogelijk acuut onveilige situatie. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste in de omgeving sinds maart. Bij zware regenval aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt en moesten ongeveer 400 mensen worden geëvacueerd. In Roda de Berà raakten 3 mensen gewond doordat een muur instortte en werden 300 campinggasten naar een sporthal gebracht. Door de regen staan veel wegen onder water en is het treinverkeer verstoord.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft daarop een procesverbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse Zandeweer zijn tot het middaguur 222 schademeldingen gedaan bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was volgens bewoners sprake van een mogelijk acuut onveilige situatie. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste in de omgeving sinds maart. Bij zware regenval aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt en moesten ongeveer 400 mensen worden geëvacueerd. In Roda de Berà raakten 3 mensen gewond doordat een muur instortte en werden 300 campinggasten naar een sporthal gebracht. Door de regen staan veel wegen onder water en is het treinverkeer verstoord. Servië vraagt alsnog hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Rusland al een groot blusvliegtuig gestuurd. Maar nu leveren onder andere Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Duitsland extra materieel en personeel. Servië is geen lid van de Europese Unie, maar ontvangt toch bijstand. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken. Dit gebeurt zelden op het eiland. De vorige keer was in 2000. In 2024 spoelde ook een dwergvinvis aan op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De politie heeft vrijdag opgetreden na een melding over een verdachte situatie in Heerhugowaard. Volgens de politie zou een persoon aan deuren van woningen en auto's hebben gevoeld. Agenten gingen na de melding ter plaatse en troffen de betreffende persoon aan. Uit onderzoek bleek dat de persoon onder invloed verkeerde. De politie heeft daarop een procesverbaal opgemaakt voor openbare dronkenschap. Daarnaast is de persoon uit het gebied verwijderd.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

huilen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.
1: RTV Dijk en Waard.
2: Are you ready?
3: Born ready.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68e verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68e verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagochtend omstreeks 7:45 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een waterongeval op de N242 ter hoogte van het strand van Luna in Herugowaard. Een personenauto was bij een eenzijdig ongeval van de weg geraakt. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en